0: Aaron Rose. Sigui den sintonía de 88.9.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta avance de noticia a WO.
2: Ei, botava o saco, vou depositar o cartão aqui na Ecotec?
3: Sim, verdade.
2: Compa laga. Pensei, mas, abo na casa, abo companhia de Kidgo, se botar uma quantidade de cartão, não cansa de curva. Bem depositar o cartão na cerca nós, não laga na como lá vira muito hope. Ecotec, sustentável, muito cubo.
4: Felizmente nós estamos na Lago Heights Park para inaugurar Spiltern novo que acaba de maneira vos por aqui da clá para assinar nos muita nang de barrio por bem e passa um rato ameno tá de liberdade em natureza para hunga e passa duche está aqui também uma colaboração de diferentes partners local e internacional junto com sede Aruba governo de Aruba veia nos Stichting Jan Trebeton e também fundo nang de Postcode Lottery e bau de coordinação de senhor Rafi Koch, nos alogra e bonita projeto aqui. Awe, nos tem junto com nós dois school, Paul School e também Mon Plaisir, para assinar aqui por inaugurar e tá e promemo chanan que tá hasi uso de espaço aqui que tá vai tá abrir para pueblo. Sede Aruba está comprometendo o mês na criar espaço não seguro, recreativo para nos muchanam e para que essa aqui nos quer enfatizar que o plano de manutenção local e bom de sede Aruba para o próximo ano e depois lo continuar de uma forma mais sustentável através de outros stakeholders e partners para percurar para o lugar aqui por ter para tempo muito largo e me quer mencionar também que o local que nos está mira agora está somente a primeira fase de desenvolvimento de Spiltern e de gentere área de Lago Heights Park. Caminha com pronto, lo tem instalação de banho, nan, cooler nan de água, fits para também para imuchanan. E também, dentro de mais barrio, nós seguimos sondia para onde tem espaço e necessidade para criar mais Spiltern para nós imuchanan.
5: E nós fazemos em Nederland, mas também no Koninkrijk der Nederlanden. E daar valt Aruba ook onder. Dat doen we sinds 2020, dus op de eilanden van het Koninkrijk. Bonaire zijn we begonnen. Saba, Sint Eustatius en sinds ongeveer 2-3 jaar werken we samen met onder andere Serie Aruba. Ook aan het realiseren van meer goede, uitdagende en ook veilige speelplekken voor de kinderen op dit eiland. Dit is de eerste plek die we vandaag hebben geopend. Een, vind ik zelf, hele mooie, kleurrijke plek waarvan ik hoop dat die ontzettend veel gebruikt wordt. Het proces heeft ongeveer een jaar, anderhalf jaar geduurd. Dat klinkt als best lang. Maar dat is omdat we een hele goede ontwerper, Rafi Koch, hebben betrokken. Om ervoor te zorgen dat alle ideeën die de kinderen hebben genoemd ook vertaald kunnen worden in een ontwerp wat veilig is. Met materialen die tegen het klimaat hier bestand zijn. En dus ook duurzaam zijn. Want dat willen we natuurlijk, dat deze mooie plek over 5 jaar nog steeds goed en mooi gebruikt kan worden. Dat is het. We hopen hier niet bij op te houden. We hopen vooral door te bouwen aan meer goede speelruimte. Dat is hard nodig in Nederland en dus ook op de eilanden. Na deze plek komt er nog een tweede plek. De locatie gaan we nog bepalen. En we hopen vooral samen met alle partners zoals CERE, zoals Land Aruba, de Postcode Loterij, andere mogelijke financiers meer goede speelplekken voor de kinderen te bouwen. Dus ik zou ook vooral iedereen willen oproepen, wil je meewerken, wil je bijdragen aan het realiseren van zo'n mooie speelplek, meld je aan, doe mee en laten we kijken hoe we samen tot meer goede speelplekken voor kinderen kunnen komen op dit prachtige eiland.
6: Los años pasados, por llamar, door de Serie Aruba, para hacer brainstorm over de buscar una localidad para parque para Aruba, parque para mucha. Serie Aruba trabaja con diferentes fundaciones de Holanda para recaudar fondos para hacer proyectos de comunidad. Na de escena, bien topa con Jan Trebeton, que es una stichting que está haciendo parque en Holanda, con idea o propósito para crear parque con diferentes tipos de hunga. No solamente para hunga de activo, pero también hunga creativo, just hangouts. Tipo de cosas así, pues ahora nos ha comenzado papi con noi, nostra busca brainstorming e nostra visita School Paulus College, nel tempo hai due classi, nostra la cominciamo a si scherz e da vengono anche con una sua idea mes di essere nostra certa lo che non sta por pa crea dos casos, un caso avventurero e un gas di creatività, onde conti in differente colore, differente sfera, pa dona è molto una differente opzione pa hunga. Ia, yeah, avem nostra hobby contento pa wak, pro me fase realisa, e di dos fase ta pa pone un installazione di WC, pa hasi un parti con un feed spot, e pa hasi certo otro elemento nam pa cabri, hasi e parque aki, un parque completo pa un e tutto.